0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
0: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Kink.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als daar de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden worden opgepakt door de FBI. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Alternative Rock Radio. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vastkomen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
0: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Kink.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon aan het eind van de nacht pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. Als het aan de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt dat al, zegt ze. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Zij stuurden Portugal met 1-0 naar huis. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink.
3: Kinkstart, kopje koffie, kruidje, mooi met Michiel. In de ochtend. Goedemorgen Michiel.

0: Rosen, Motherfucking Roses, and welcome to the jungle, baby. Net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: Met liefst 1 vol uur, de no-nonsense ochtendshow van de Nederlandse radio. De kingstart is er deze week van, deze 2 weken, van 6 tot 7. Want zometeen om 7 uur gaan wij vrolijk en vol enthousiasme door met de Kink Album Top 1000. Die gisterochtend is begonnen. Nou, dat zometeen. Nu even kijken, wat voor weer wordt het eigenlijk vandaag? Nou, volgens mij is er op zekere hoogte wel... Ja, hè? Ja, zonnig en droog. Meeste zon in het zuiden. In het noorden iets minder zonnebril, want daar nog wel bewolking. In het noordoosten kan het zelfs een beetje miezeren. Temperatuur die varieert dan ook flink van noord naar zuid. 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden.

0: Veenstra zet je aan, elke ochtend op Kink.
1: Met zometeen Blink-182 en All the Small Things.
0: Veenstra zet je aan, elke ochtend op Kink.
1: Na drie uur van Editors, dit is The Rush bij

einde van de zevende, 7 juli. Goedemorgen, Kink, met de tweede dag zometeen, vanaf 7 uur, van de Kink Album Top 1000. Inmiddels kun je op kink.nl keurig ook meelezen wat er allemaal komt, wat er allemaal is geweest en wat je nog kunt verwachten. Ik heb er wel zin in. Ik mocht gisteren nog niet meedoen, want toen begon het om 9 uur, bij Erik Kortom. Maar ik mag nu vrolijk meedoen aan de Kink Album Top 1000. En daar heb ik best zin aan. Dat mag gezegd. Dus zo meteen vanaf 9 uur Kink Album Top 1000. Tot die tijd gewoon nog... je luistert wel naar Kink voor de lekkere muziek. Dus dat zit helemaal goed. Zometeen Rammstein, Duitsland. Naar Counting Crows en Around Here.

0: Bram Stuy bij Kink en Deutschland. Zometeen het nieuws van 6:30, gelijk gevolgd door het nieuwe van Weezer. En ook Smashing Pumpkins komt eraan.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
10: 6:30. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Na ruim een week rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip werden honderden kabels verwoest. Het herstellen daarvan was monnikenwerk, zegt ProRail. Wedstrijden in het amateurvoetbal eindigen steeds vaker in vechtpartijen en mishandelingen. Volgens het AD waren er vorig jaar bijna 1200 zware tuchtzaken en dat baart de KNVB zorgen. En België heeft wraak genomen voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler. De Belgen wonnen met 4-1 van gastland Amerika en spelen in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal uitschakelde met 1-0. En dan het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat al een file door een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 9 kilometer file. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de vertraging 10 minuten in de dagelijkse drukte. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 9 kilometer. A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum.

0: Veenstra.
1: We might as well be strangers. Dat is de heerlijke nieuwe single van Weezer. Die hoor je na today. The Smashing Pumpkins.
2: Kink. Kink staat koffie, kopje, kraantjes. Met Michiel.

Dus meteen om 7 uur begint de tweede dag van de Kink. Bam! Album Top 1000. Daar staan 5 albums in van Weezer. Ik kan daar mee leven op zich. Ik ben heel benieuwd waar we volgend jaar staan. Want het nieuwe album, dat ook weer Weezer heet, maar dit keer de goudkleur meekrijgt, dus nu al de Gold Album wordt genoemd. Nadat ze dat eerder al met Blue en Green en Red en White en Teal deden. Ja, ik heb de hoge verwachtingen van. Ik las er van de week een stuk over dat de band zichzelf helemaal terug heeft gevonden. En als ik deze single hoor, denk ik ook van ja, maar dit is echt een van de allerbeste dingen die jullie in jaren hebben gedaan. Niet meer moeilijk doen, niet meer gekke instrumentale keuzes maken. Gewoon aftikken en gaan met gitaren en de keiharde, de super heerlijke melodieën van Rivers. De Gold Album. Wat mij betreft volgend jaar in de Kink Album Top 1000, nu al. Hoogstens dit jaar van Weezer is het debuutalbum, de Blue Album. En die staat op 197. Daar vind ik wel wat. Ik vind dat de Blue Album is op zijn minst een top 100 album. Vind ik, hè? Vind ik. Niemand is verbaasd. Maar goed, zometeen om 7 uur gaan we door met de Kink Album Top 1000. We zijn gebleven gisteren om 9 uur, want we zenden hem uit van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Midden in het album van The Lemonheads op nummer 920. It's a Shame About Ray. Moet nog 1 liedje van worden gedraaid. Dat doe ik zo meteen gelijk om 7 uur. En daarna hoor je onder andere albums van Metallica, Electric Six en ook Band of Skulls. Oeh, zin in. Wil je meelezen, dan check je de Kink app of kink.nl voor de Kink Album Top 1000. Zometeen vanaf 7 uur gaat hij weer vrolijk door. This is not a love song.

mee heb gekregen, misschien heb je het gezien op onze Instagram coverage van Rock Werchter. De frontman van Stone, Finn, was mee met Bleach 93 naar Rock Werchter om te crowdsurfen. En dat deed hij. Ja, dan denk je, wat een klaspak. Komend weekend 11 juli uit mijn hoofd staan ze op Krammerok, volgens mij. En 5 september kun je Stone zien op het Loose Ends Festival in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En als je Stone nog niet live hebt gezien, ik kan het alleen maar van harte aanraden. Man, wat een band. Je hoort de Stack of the Reasons van Stone. Zometeen, nothing.

0: over onder andere steeds meer vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Echt cijfers waar je echt niet blij van wordt. KNVB maakt zich ook terecht zorgen. En de Belgen hebben een mooie sportieve middelvinger opgestoken naar de Verenigde Staten gisteravond. Na die veel besproken wedstrijd rondom die rode kaart die was ingetrokken. Weet je wel, Trump had zich er weer bemoeid. Maar de Belgen hebben gezegd, allee, dan doen we het zelf wel weer. Dat hoor je. En we gaan door met de Kink Album Top 1000. We zijn gebleven bij nummer 920. De Lemonheads hoor je zo meteen, direct na 7 uur.
1: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. Er waren honderden kabels verwoest en die moesten één voor één worden hersteld. Dat was een hele klus die veel langer duurde dan gedacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. De KNVB maakt zich zorgen over vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Vorig jaar waren er bijna 1200 zware tuchtzaken en dat zijn er meer dan in de jaren ervoor, meldt het AD. In een derde van de gevallen ging het om agressie tegen de scheidsrechter. In Frankrijk zijn twee mannen opgepakt die verdacht worden van brandstichting in de bossen in het zuiden. Een van hen zou 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen onder controle, maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. En op het WK voetbal heeft België Amerika met 4-1 uitgeschakeld. De Belgen namen zo sportief wraak voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler, waarover president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. In de kwartfinale speelt België tegen Spanje, dat Portugal van Cristiano Ronaldo met 1-0 naar huis stuurde. En dan nu het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer tot 28 graden in het zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Is onder andere door werkzaamheden al vroeg druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door de werkzaamheden op de A27 tussen Gorkum en Everdingen. Maar ook door een ongeluk met twee auto's bij Zaltbommel. 9 kilometer stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn voorlopig dicht. A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 tussen de Brekseplein en Kleinpolderplein. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopen te Brekseplein 13 kilometer file, een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen. 8 kilometer file vanaf Nieuwedijk.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
4: Dag nummer 2 van de Kink Album Top 1000. Gisteravond eindigden we dag 1 midden in nummer 920. In november 1991 verdween de toen 15 jaar oude Ray vanuit zijn school in Nowra in Australië. Ging op eigen houtje naar Sydney. Daar werd hij dakloos en overwoog hij de prostitutie in te gaan. Een artikel daarover trok het oog van zanger Even Dando. Die schreef daar een nummer over. Sterker nog, het nummer werd ook de titeltrack van het album. It's a shame about Ray. Ja, zonde. Hierheen, hij had zo'n mooie toekomst. Hij vergooit alles, vreselijk. De titeltrack van het album, hoor je nu, staat in de Kink Album Top 1000 op 920.
1: Michiel Veenstra. Kink.
5: Nummer 920.

0: Duitsland.
1: Nou, daarmee is dat allemaal lekker afgewerkt. Nummer 920, de Lemonheads. En de titeltrack hoor je, It's a Shame About Ray. Na drie serieuze albums, The Black Album en Load and Reload, vonden de mannen van Metallica de tijd voor om even wat luchtigs, even wat leuks. Een coveralbum! Nou ken ik heel wat coveralbums waarbij je denkt, had niet gehoeven. Deze is toch best lekker uit de verf gekomen. Er staat bijvoorbeeld een cover-up van dit nummer.

Turn the Page. En die hoor je ook zo meteen. Een van de meest bekende covers die erop staat. Het origineel was al hartstikke goed. Van Thin Lizzy. Maar wat Metallica met hun uitvoering deed, niks mis mee. 919. Daar staat, daar heb ik het over, het album Garage Inc. Daarvan hoor je dus zometeen.

Ja, nee, Geert, je hebt gelijk ook. Ik zei, oké, deze Turn the Page oorspronkelijk van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Whiskey in a Jar, zei ik, is van Thin Lizzy. Is natuurlijk helemaal niet waar. Het is al veel en veel ouder. Een Ierse traditional, ook al een keer groot gemaakt door de Dubliners, maar echt door zoveel bands al gespeeld, dat ik moeilijk kan zeggen dat het origineel van Thin Lizzy was. Alhoewel misschien daar wel het meest naar wordt gerefereerd of zo in de versie van Metallica. Laten we daar een beetje op houden. King Album Top 1000. 23 jaar terug in de tijd voor nummer 918. Een raar album, over de top. Alsof disco, garage rock en hard rock tegelijkertijd de kroeg uit worden gegooid en dan maar al zingend en tongend naar een van hun appartementen gaan om daar verder te feesten. Dat is een beetje het idee wat ik krijg bij Fire van Electric Six. Band komt uit Detroit en ja, toen was er nog niet eens zo'n gigantische legende. Maar ze hebben wel een andere bekende muzikant uit de Detroit weten te strikken. Je hoort zo meteen Gay Bar. I've got something to put in you. Maar daarvoor eerst Danger High Voltage. En in dat nummer denk je een duet te horen tussen een man, de leadzanger, en een vrouw. Maar die vrouw is geen vrouw. Sterker nog, als ik je nu vertel wie die vrouw wel is, dan hoor je het nooit meer anders. En sterker nog, dan hoor je het ook correct. Die vrouw, die stem die lijkt op een vrouw, is namelijk niemand minder dan Jack White van toen nog The White Stripes. Jazeker. Electric Six had Jack White zo gek gekregen om mee te zingen op Danger High Voltage. Heeft daar nooit een credit voor gekregen, wilde die ook niet. Hij zei, dit moet maar gewoon een geheimtje blijven, gewoon een grapje tussen ons. Daar komt vast nooit iemand achter. Nou helaas, het is nu dinsdag 7 juli, 7:50... en je bent er zojuist achter gekomen dat de vrouwenstem in dit nummer Danger High Voltage niet van een vrouw is, maar luister maar goed, die van Jack White.

0: zo subtiel als een komkommer in je achterhand.
1: King Album Top 1000.
0: I've got something to put in you. Anywhere Electric Six van het album Fire in de King Album Top 1000. 1000 meesterwerken, 1000 verleidelijke momentjes om te denken. Ik ga mijn vernieuwcollectie maar weer eens uitbreiden. Oh. Ja. Erik die reageerde nog op mijn verhaal net over dat die vrouwenstem lijkt op Jack White. Hij zegt, ja, Jack White hoor ik wel, maar een vrouwenstem. Nou, dat is een beetje het psychologische spelletje misschien. De clip destijds van Danger High Voltage liet een vrouw alle stukjes van Jack White playbacken. Dus daarom werd het ook een beetje in mijn hoofd geprent. Oh ja, it kind of makes sense. Een vrouwenstem is, maar was dus niet. Was niet. Bedankt voor het stemmen. Dankzij jou hebben we een prachtige lijst. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Die kun je helemaal meelezen, mocht je dat willen, op King.nl en in de King-app. Je kunt je ook laten verrassen door alles wat er nog komt. Met hier en daar een klein verklapmomentje van mij. Zometeen bijvoorbeeld onder andere de Naked and Famous, Band of Skulls en ook nog AC/DC. Maar eerst, het debuutalbum van een Britse band die tot de kanon van de Britse muziek zou gaan behoren. Een van de allergrootste namen uit de New Wave, toch wel? Album kwam uit in 1980. Ken je de zanger Nick Lowe nog? Van I Love the Sound of Breaking Glass. Die produceerde de allereerste single van deze band. Maar dacht, sorry. Deze band gaat helemaal nergens heen. Ik stop er gelijk mee. Dus iemand anders nam de rest van de productie over van dit album. Gemiste kans wel, want het werd een behoorlijk legendarisch album.
1: King Album Top 1000.
0: Heeft in heel wat beste albums aller tijden lijstjes gestaan. In 2016 werd het in de Grammy Hall of Fame gezet. Het debuutalbum van The Pretenders. Heet simpelweg The Pretenders. Kom uit in 1980. En daarvoor hoor je nu eerst het nummer Kid in de King Album Top 1000.

0: van het album. En een album waarvan je de belangrijkste single waarschijnlijk veel hebt gespeeld als jij in de zero's achter Guitar Hero Warriors of Rock zat.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja, van Jumbo.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: Half acht. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. En de reparatie duurde langer dan verwacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Tot zeker 10 uur vanochtend zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. En dat geldt ook voor KLM en Transavia vluchten vanaf Schiphol. En ondanks dat president Trump zich bemoeide met de rode kaart van een speler, is Amerika uitgeschakeld op het WK. De Belgen wonnen met 4-1 en spelen in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 naar huis stuurde. En dan nu het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Wordt weer drukker op de weg. Er staan meerdere files door werkzaamheden en door ongelukken op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dus afrit Veghel en afrit Kerkdriel, 5 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knopen De Hoek en Amsterdam Sloten. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten in 5 kilometer file. Veel meer vertraging is er op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en knopen Klaverpolder. 11 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht. Er worden 3 auto's geborgen. Op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij Knoop het Terbrechtseplein nu een half uur vertraging in 13 kilometer file.
15: Kink. Dit is het station van New Order. Black Keys. En de Kink album top 1000.
0: Met nog één track van het debuutalbum van The Pretenders, daarvan hoor je nu Brass in Pocket.
15: Kink.
16: Nummer 917.

je mij ooit op een ethisch party wil gooien, draai dit en ik ben ultiem gelukkig. Wat een goed liedje. Brass in Pocket. Van het debuutalbum van The Pretenders in de Kink Album Top 1000. Op 917. Hallo. Dan. Een mooie recensie over album 916... dat in 2009, toen het album uitkwam, werd gepubliceerd. Stel je voor dat je naar een aflevering van Friends kijkt, maar dat iedere acteur zelf een scène heeft geschreven en geregisseerd. Oftewel een aflevering die alle kanten opgaat. En dat was volgens de recensent die dit album van zijn mening voorzag het grote probleem. Het ging alle kanten op en dat vond hij heel ingewikkeld. Alsof elke derde letter op een pagina ineens een andere kleur heeft. Ja, sommige liedjes hadden meerdere zangers, hadden meerdere stijlen. En dat vonden ze maar knap lastig, want alles moest nog in één hokje worden geduwd. Nou, dat viel wel best mee. De wereld ging namelijk best aan de haal met Baby, Darling, Dollface, Honey. Het debuutalbum van Band of Skulls, dat uitkwam in 2009. Staat in de Kink Album Top 1000 op nummer 916. Daarvan hoor je zo meteen Death by Diamonds and Pearls. Maar eerst, ik zei net al, een nummer dat je misschien wel hebt gespeeld als je destijds veel Guitar Hero Warriors of Rock speelde of Rock Band. Want daar zat dit nummer uitgebreid in. I Know What I Am. Band of Skulls in de album Top 1000.

0: meesterwerken. Twee tracks van Ouwe Hooijen. En dit was nummer 915. Passive Me, Aggressive You. Van de Naked and Famous.
1: Album Top 1000.
0: Dan is het logischwijs tijd voor nummer 914. Daarvan hoor je één nummer voor het nieuws van 8 uur... en na het nieuws van 8 uur een tweede. Die tweede is by far de grootste hit van het album. Altijd nog wel mooi. Ja, die riff ontstond er en toen dachten ze al... die riff is zo goed, daar moet nog wel even een goede titel bij. Nou ja, god, we heten AC/DC, dat is elektriciteit. Wat dacht je van iets met bliksem? Oké, die hoor je zo meteen. AC/DC inderdaad. Best knap hoor. Als je 12e studioalbum nog zo... Ja, ik haat het woord, maar goed. Als je bij het 12e studioalbum nog zo urgent bent. Het was een gigantisch comeback-album voor deze Australiërs. Ze hadden natuurlijk al een gigantische carrière. Het was ook prima geweest als ze gewoon hadden gedacht, jongens... We doen niks, ofwel, we gaan nog een keer toeren met de grote hits die we hebben gehad. Maar nee, ze rijgen er nog even wat hits bij aan. Ongekend. Het kwam uit in 1990. Heet The Razor's Edge. En is inderdaad van AC/DC in de Kink Album Top 1000 op 914. Daarvan hoor je nu eerst Money Talks.

0: laatste afslag.
1: Kink op de top 1000.
0: Ja, we draaien de 2 per album, dus er komt er zo nog eentje direct na het nieuws van 8 uur aan. Hoeveel liedjes ken je die over onweer gaan? Goed nieuws, het zit niet in het weerbericht vandaag. Er wordt geen regen, een spatje regen misschien in het noorden, maar geen onweer verwacht. Even kijken, Lightning Crashes van Live. Het dondert en het bliksem van Guus Meeuwis. Zijn het de eerste 2 die me opkomen als ik verder moet graven dan de ultieme donderklassieker. Ik zei net al, de riff was er en toen werd er een tekst bij bedacht. Ja, god, AC/DC staat voor elektriciteit, laten we maar iets met bliksem doen. Dat was eigenlijk de hele gedachtegang bij de legendarische track van The Racer's Edge die je zo meteen hoort na het nieuws van 8 uur in de Kink Album Top 1000. En ook nog muziek van The Buzzcocks en de Dandy Warhols.
1: Kink.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Zo,
11: waar
12: is het warm?
13: Hier is het koud.
14: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1+1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden. Voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er moest ruim een week aan het spoor worden gewerkt, maar er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion waren honderden kabels verwoest. Het was een hele klus om die te repareren, maar sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is tot zeker 10 uur vanmorgen verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Die spuwde afgelopen weekend veel as uit die door de wind richting meerdere luchthavens werd geblazen. Tientallen vluchten zijn geschrapt of omgeleid. Vanaf Schiphol vliegen KLM en Transavia naar Sicilië. Oekraïne heeft vannacht grote luchtaanvallen uitgevoerd op Moskou, zegt de burgemeester daar. De Russische hoofdstad zou zijn bestookt met 430 drones, maar de meeste werden onschadelijk gemaakt. Er zijn geen berichten over schade of gewonden. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen gisteren bijna 30 doden. En België-aanvoerder Yuri Tielemans is trots dat zijn land een ronde verder is op het WK. Hij vond het oneerlijk dat een Amerikaan mocht meespelen, ondanks een eerdere rode kaart. Maar iedereen heeft alles gegeven, zei Tielemans na afloop. België won met 4-1 van de VS en speelt in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 uitschakelde. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 15 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat door een ongeluk tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. Door een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergshoek 7 kilometer file. De weg is vrij. A16 Breda-Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein in 9 kilometer file. En dat komt door de werkzaamheden op de A20. King.

0: 914 in de King Kong Top 1000. Razor's Edge van AC/DC.
1: Cynthia, zo. Stuurt een berichtje. Goedemorgen, ik wilde even laten weten dat ik hierop heb gestemd. Ik vind het zo'n lekker nummer. Groetjes, Cynthia uit Kaatsheuvel.
2: Kink Album Top 1000.
1: Dankjewel voor jouw stem, Cynthia. Dat geldt voor iedereen die heeft gestemd op de Kink Album Top 1000. Er is een lijst uitgekomen met de 1000 beste albums ooit gemaakt. En die hoor je de komende 2 weken. Elke dag van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. 2 tracks per album. 1 groot genot. Ja, dat zou ik eigenlijk willen zeggen. Er is werkelijk helemaal niks leuks aan als je eindelijk het hebt gemaakt wat je bent en je gaat op je allereerste tour om vervolgens thuis te komen en dan te merken dat in de 4 weken dat je weg was je vriendin verslaafd is geraakt aan heroïne. Nee, dat lijkt me inderdaad. Ik praat niet uit eigen ervaring voor de duidelijkheid, maar dit is wat Courtney Taylor meemaakte. De frontman van de Dandy Warhols, die na het succes van hun debuutalbum inderdaad gingen toeren. En bij thuiskomst bleek zijn vriendin volledig in de afgrond te zijn geraakt. Daarover schreef hij een nummer dat het prijsnummer werd van hun tweede album. The Dandy Warhols Come Down. Die staat in de Kink Album Top 1000 op 913. Daarvan hoor je zo meteen een nummer dat je misschien nog wel kunt herinneren uit There's Something About Mary. Daar zat hij bijvoorbeeld in. Every Day Should Be a Holiday van de Dandy Warhols. Maar eerst het nummer opgedragen aan zijn toen vriendin. Ineens bij thuiskomst bleek zij heroïne verslaafd. En ja dan kijk je er. Ja, en dan komt er zo'n zin uit. Not if you were the last junkie on earth.

0: wijzen. Een dankwoord van Roscoe. Die stuurt juist met de Kink app. Ik heb zelf neergestemd, maar ik had het volle vertrouwen in iedereen die het wel heeft gedaan. Het is weer genieten.
1: Kink Album Top 1000.
0: Ja, ik kun je gewoon overlaten aan de medekinkers. The Dandy Warhols Come Down, het tweede album van de band, staat op 913 in de Kink Album Top 1000. Zometeen een van de meest geprezen punkalbums ooit gemaakt. En toch slechts op nummer 911. Ook hoor je nog Good Charlotte en Cracker en Blauwtsoen, komen er allemaal nog aan. Maar eerst is het tijd voor het derde album van de Nederlandse band Copark. En die dachten, heel toepasselijk,
2: ja, god,
0: een naam. Het is het derde album, mensen. Het werd The Third Album. Een aardig ladingdekkende titel. Staat op 912.

12.000 op 912. De leukste bijzaak van het leven, de allerbelangrijkste bijzaak, stuurt Max zichzelf opwinden over zo'n lijst als deze. Hoe kan het toch dat die hoger staat dan die belachelijke? Ja, vind ik ook. En dan kijk je naar je eigen favoriete album aller tijden. En dan, hoe hoog staat die eigenlijk? Ja. In mijn specifieke geval, ik twijfel nogal eens tussen beste albums aller tijden. Even kijken, je kunt heel makkelijk op de Kinksite zoeken op titel of artiest. Ja, de Blue Album van Weezer op 197, Pinkerton van Weezer op 340. Ja, ik vind er wel dingen van mensen. Maar goed, Automatic for the People doet het ook heel goed altijd in mijn ultieme lijsten. Die staat op nummer 18. Daar kan ik iets meer mee. Oké. Hey, je kunt van punkers heel veel zeggen, hè? Dat het niet per se de meest getalenteerde muzikanten waren, dat het een beetje een rommeltje was, maar lui waren ze niet. In maart 1978 kwamen de Buzzcocks met hun debuutalbum. In september 1978, u hoort het goed, een half jaar later, al met album nummer 2. Doorpakken, momentum. Ja, momentum was er ook zeker wel. 1978, de punk was echt overal. En dan pak je je momentum ook. En dat deden ze hartstikke goed. Love Bites, het tweede album van The Buzzcocks, staat in de Kink Album Top 1000 op nummer 900. Ik heb het bijna bij elkaar.

0: Bas Kaks.
1: Kink Album Top 1000.
0: Ik ga gewoon heel eerlijk toegeven dat ik deze band heb leren kennen door twee dingen waar ze eigenlijk zelf niks aan konden doen. Eén, de cover van The Fine Young Cannibals van Ever Fallen In Love With Someone. Dat is nog steeds echt een heel goede uitvoering. En twee, het legendarische album van de BBC, het programma van de BBC, Nevermind The Buzzcocks. Och, wat heb ik dat veel gekeken. Nee. Het tweede album van de Buzzcocks, Love Bites, op 911-911 in de Kink Album Top 1000. Waar je zometeen nog muziek krijgt van Blauwzoen, Cracker en direct na het nieuws van 8:30... nummer 910, The Chronicles of Life and Death. Zometeen, Good Charlotte.
2: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: 8:30. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een aanrijding tussen twee auto's gisteravond in Leeuwarden zijn 4 mensen gewond geraakt en eentje moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd, meldt Omroep Friesland. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sinds 5 uur vanmorgen rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Het treinverkeer lag ruim een week stil na een brand in een kabelgoot bij de Kuip. Het repareren van de honderden kabels was pas gisteravond laat klaar. En Cristiano Ronaldo heeft zijn allerlaatste WK-wedstrijd gespeeld. Portugal werd uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal kondigde direct zijn vertrek aan. En dan nu het weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden voornamelijk is het extra druk op de weg vanochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nu meer dan een half uur tussen afrit Veghel en Waardenburg van 15 kilometer. Door de werkzaamheden op de A27 is dat. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Knoopend Hoek en Amsterdam Sloten. Een half uur vertraging in 6 kilometer file. De 2 rijstroken zijn waarschijnlijk tot 11 uur dicht. A12 Utrecht-Den Haag bij Bleiswijk 7 kilometer file. Door een ongeluk met 2 bestelbussen 25 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden bij Knoopend Terbrechtseplein 15 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hendrik Ido Ambacht.

0: Veenstra.
1: En de album Top 1000 met op 910. Chronicles of Life and Death, Good Charlotte.
2: Kink. Nummer 910.

0: Sweet Charlotte. In de Kink album Top 1000. Op 910, The Chronicles of Life and Death.
1: Kink album Top 1000.
0: We hebben sinds een poosje een dishjockey hierbij bij Kink die af en toe invalt. Dat is Olivier. En ik heb Olivier leren kennen bij het vorige seizoen waar ik werkte. Even kijken. In 2016 of zo was hij daar, zat hij daar echt net bij. En toen was hij... Nou, zal hij 19 zijn geweest of zo, zoiets. En toen zei hij... Op een gegeven moment kwam het op een nummer in 1993. 3 jaar voordat hij geboren werd. En toen zei hij, oh, dat vind ik zo'n goed nummer. Ik dacht, hé, maar hoe ken jij dit nummer? Zo'n grote hit was het ook niet geweest. Sindsdien heb ik altijd iets van de muzikale smaak van die Olivier zit helemaal goed. Ik ben dus ook echt heel blij dat hij sinds kort bij Kink zit. En ook altijd nog als ik dit nummer draai, moet ik denken aan dat een gast van nog geen 20 jaar toen tegen mij zei, dit nummer, 4 jaar voor ik geboren werd, compleet flop, vind ik fantastisch. Dat nummer is dit nummer. Staat op het album Kerosene Head, dat in de Kink album Top 1000 op nummer 909 staat. Nigel, non-Neggie. Van Cracker, dit is Low.

Kerosene Head van Cracker in de Kink Album Top 1000. Staat op 909. Heel logisch dat je dan uitkomt bij 908. Het zesde studioalbum van Blauwtzoen. Lonely City Exit Wound. Daarvan hoor je zo meteen wide open. Maar eerst het prijsnummer van het album. Real Hero.

0: album top 1000. Erik Kortom gaat zo meteen vrolijk door met albums van onder andere The Libertines, The Red Hot Chili Peppers en ook Silver Sun Pickups komen er zo aan.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte, de beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000...

0: discounter.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Leeuwarden zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een aanrijding tussen 2 auto's, meldt Omroep Friesland. Het gebeurde door nog onbekende oorzaak op een industrieterrein. De brandweer moest in actie komen om iemand uit de auto te bevrijden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden eindelijk weer treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het duurde allemaal veel langer dan gedacht om bij de Kuip een kabelgoot te herstellen. Daarin brak vorige week maandag brand uit en honderden kabels moesten worden gerepareerd. Zelfs vannacht werd er nog aan gewerkt en sinds 5 uur vanmorgen rijden de treinen weer normaal. Door noodweer in China zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen raakten gewond en tienduizenden zijn geëvacueerd. Vooral het midden en zuiden zijn zwaar getroffen door regen, windstoten en tornado's. De Chinese leider Xi Jinping vraagt hulpdiensten alles te doen om de slachtoffers te redden. En Cristiano Ronaldo heeft zijn laatste WK-duel gespeeld. Portugal werd met 1-0 uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal is direct opgestapt. Ook België is door naar de kwartfinales na de 4-1 winst op Amerika. Vrijdag speelt België in Los Angeles tegen Spanje en de Belgische koning Philippe is erbij. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er zijn nog steeds files door werkzaamheden en door ongelukken. Door werkzaamheden op de A27 staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht 13 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De vertraging is zo'n 40 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk bij het knooppunt Badhoevedorp 7 kilometer file. Het staat ook goed stil daar. Er zijn 2 rijstroken waarschijnlijk tot 11 uur dicht door vangrailschade. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 8 kilometer file tussen Bodegraven en de Meren door een ongeluk bijna een half uur extra. De linkerrijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer stilstaand verkeer. En de vertraging is meer dan 3 kwartier. King.

0: dinsdag 9 uur. En tijd om door te gaan met de Kink album Top 1000. We zitten inmiddels nog steeds in de nummers 900. Ja, het zijn er 1000. Hè. Het is de komende 2 weken op je radio. De Kink album Top 1000. En ik krijg hele mooie reacties binnen van alle platen die ik gisteren heb gedraaid heb. En wat er in de loop van de dag nog allemaal te horen is geweest. Vandaag mag ik je onder andere trakteren op The Clash, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Nick Cave in de Bad Seat en Ozzy Osbourne. Maar eerst snel naar nummer 907. Dit is Silver Sun Pickups.
1: Erik Kortom.
2: Kink. Nummer 907.

Het album heet Carnavas. Daarvan hoorde je 3Seed en Lazy Eye. Ik heb het over Silver Sun pick-ups. We zijn begonnen voor vandaag. De komende uren dus hier op Kink, de Kink Album Top 1000. Met straks onder andere nog The Clash and the Libertines. Maar eerst Milo Xyloto. Een plaat van Coldplay die misschien door veel mensen een beetje vergeten is, maar waar wel hele goede liedjes op staan. Daarom staat hij op 906. Laten we eens beginnen met... wat doen we? Paradise.

0: Als een ode aan revolutionairen gebracht, tenminste zo kwam die plaat uit. Sandinista van de Clash hoorde je op nummer 905 met Hitsville UK en The Magnificent Seven. Zometeen onder andere de Red Hot Chili Peppers en The Beatles hier in de Kink Album Top 1000.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Kink, dit is het station van System of a Down.
6: Wake up, wake up!
5: Depeche Mode. Kink, album top 1000.
7: Met zometeen de Beatles en de Red Hot Chili Peppers, maar eerst de Libertines.
5: Kink.
8: Nummer 904.

0: Dat is Libertines van de Libertines.
1: Top 1000.
0: De Libertines, een band die op een gegeven moment een behoorlijke reputatie kreeg. Niet in het laatste plaats door het gedrag van zanger Pete Doherty. Deze man was in de tijd dat de Libertines bestonden zo ongelooflijk verslaafd aan eigenlijk alles. Drank, drugs, heroïne. Hij woog ook niet meer dan een krat. Echt waar. Puisterig en scharrig. Kwam dan weer wel opdagen, dan weer niet opdagen. En iedereen dacht, nou, het zal me benieuwen hoe het met die man verloopt. En wanneer hij een keer in een greppel gevonden wordt en echt niet meer ademt. En niets is minder waar gebleken. Hij heeft dat allemaal overleefd. Is van de heroïne afgeraakt. Is tegenwoordig verslaafd aan Franse kaas en weegt 130 kilo. Dus, de Libertines stonden op 904. Dan is het nu tijd voor een band die we allemaal kennen. Die ook heel hoog staan in deze lijst, maar dus ook binnen de 900. Unlimited Love van de Red Hot Chili Peppers staat op 903.

Tijd voor een hele grote plaat van een hele grote band op nummer 902. Magical Mystery Tour van The Beatles. Een van de meest getripte platen die ze gemaakt hebben. Luister maar.

0: Onvelbaar veel krassen, maar nog steeds klasse.
1: Dit is de Kink Album Top 1000, nummer 902.

0: Zometeen natuurlijk verder met de Kink Album Top 1000... met daarin Paul Weller, The Kinks en Stone.
1: Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
4: Of binnenkort vertrekt.
5: Adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
21: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij in het Rotterdamse Botlekgebied is een vrouw zwaar gewond geraakt. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. De politie heeft de verdachte opgepakt, maar wil er verder niets over kwijt. Ook kan de politie nog niet zeggen wat de aanleiding was van de steekpartij en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen. Wie de komende dagen in Spanje is, moet rekening houden met extreme hitte. In de oostelijke regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt code rood en wordt het heter dan 40 graden. De Spaanse Weerdienst waarschuwt mensen voor hun gezondheid en voor extreem hoog risico op bosbranden. In de rest van Spanje is het minder warm. Een olietanker in de straat van Hormuz is waarschijnlijk geraakt door een raket. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Volgens Amerikaanse media zit Iran erachter, ondanks de getekende vredesdeal. Het zorgt voor vragen over de veiligheid op de vaarroute. Ook steeg de olieprijs meteen. En de Belgische koning Philippe is vrijdag in Los Angeles bij de kwartfinale tegen Spanje. België won vannacht met 4-1 van de Verenigde Staten. De Amerikaanse spits Bellegan snapt alle ophef dat hij toch mocht meespelen. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan gemaakt. Zoiets is omstreden, gaf Bellegan toe. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. Later in de week wordt het ruim 30 graden.
21: Kink.

Monkey See Monkey Do hoorde je in Stack Up The Reasons. Twee van die singles die wij hier bij Kink ontzettend veel gedraaid hebben. En met veel plezier. Monkey See Monkey Do was overigens Kink XL in oktober 2025. Heb ik het even zo snel nagezocht. Man die nooit een Kink XL heeft gehaald. Waarom niet? Omdat zijn solowerk eigenlijk ook al te oud is. Tenminste voor ons bestaan dan. En zeker wat hij deed met de Jam of met de Style Council al veel langer geleden is. Maar deze man heeft wat mij betreft de eeuwigheid bereikt met het liedje wat je zo meteen gaat horen. Een van de allermooiste liefdesliedjes ooit. Stanley Road heet de plaat. Dit is Paul Weller en You Do Something To Me.

of the Night and You Really Got Me van The Kinks, van het album The Kinks, op nummer 899. Dat wil zeggen dat we de eerste 100 gehad hebben. Laat me even weten of je de kink hebt, of je het leuk hebt, of je het naar je zin hebt. Ik ga het namelijk nog veel leuker maken, want op nummer 899, goedemorgen, 898, Jezus, die nummers. 898 staat Nick Cave en The Bad Seeds en No More Shall We Part. Die hak ik even in twee, ik tel hem even over de reclame heen, maar ik ga er wel eentje alvast laten horen. Dit is Love Letter.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl. King.

0: Kink Album Top 1000.
1: Met zometeen de Goo Goo Dolls. Tom, maar eerst beloofd, Nick Cave in de bandseat.
2: Kink. Nummer 898.

0: Nogmaals op 9, 898.
1: Album top 1000.
0: Ik kan niet zo goed met cijfers. Ik zal het nog één voor de laatste keer, daar ga ik verder niet meer over zeuren. Als ik 898 zie staan, doet mijn hoofd 989. Waarom weet ik ook niet, maar dat heb ik. No More Shall We Part dus van Nick Cave en The Bad Seeds op 898. Zo. Dan nu tijd voor een beentje uit Amsterdam. Een beentje wat jong is en fris en ontzettend fijn klinkt. Dit is Pom van het album Enlightened Baby. Hoor je Rover en High.

0: Dat is het album. Staat op 896 in de Kink Album Top 1000.
1: Kink Album Top 1000.
0: Waar had ik het nou? Oh ja, hier Patrick zegt... Erik, ben het volkomen met je eens dat Iris een van de beste liedjes is ooit geschreven. Ik heb dat een tijdje geleden verteld. En dat vind ik ook echt. Ik vind het een fantastisch goed gecomponeerd nummer. Dus als je het couplet en het refrein... maar de tekst is ongelooflijk mooi. En die past zo naadloos fantastisch mooi op die muziek. Nou, echt maar. Patrick, nogmaals, wij zijn het met elkaar eens. Andere mensen vinden het misschien uitgekoud en bleh, maar dat vind ik niet. Dizzy Up The Girl van Google Dolls staat op 8,96. Dan gaan we naar 8,95. En die is voor de man die ons vorig jaar ontviel. Ozzy Osbourne en Blizzard of Oz.

0: Zometeen hier tijdens de Kink Album Top 1000 zitten we inmiddels in de nummers 800 met Alice Cooper, U2 en de Eagles of Death Metal. Dus blijf luisteren.
1: Kink. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Werknemers op een bedrijventerrein in de Rotterdamse Botlek worden opgevangen na een ernstige steekpartij. Een vrouw raakte daar vanochtend zwaar gewond en is met spoed behandeld door hulpdiensten. De politie heeft de verdachte aangehouden, maar wil niet zeggen of de twee elkaar kennen. De politie zoekt getuigen van een dodelijk verkeersongeluk gisterenmorgen in Leinde bij Schiphol. Daar raakte een man met zijn auto van de weg en botste op een pilaar van een viaduct. Hij heeft het niet overleefd. De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben gezien of camerabeelden hebben. De borden langs de weg in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. Ook wijzen de pijlen die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die van Nederland en Duitsland. En de Franse Voetbalbond gaat een vrouwelijke senator uit Paraguay aanklagen om racistische opmerkingen. Na de winnende goal van spits Kylian Mbappé noemde ze hem een gekoloniseerde Kameroener die arrogant en lelijk is. Ook sprak ze van een wilde die niet had leren schrijven. De Franse Voetbalbond noemt de uitspraken crimineel. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met lokaal wat regen. Verder is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden en later in de week ruim 30 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Erik Kortom.
2: Met zometeen Alice Cooper. U2, maar eerst de Eagles of Death Metal.
3: Kink. Nummer 894.

0: 2000.
1: Eagles of Death Metal hoorde je van het album Hard On. Dat staat Hard On, wat natuurlijk een leuke knipoog is naar Hard On. Nou ja, goed. En een band die in de tijd dat dit uitkwam echt wel super actueel en te gek was. Af en toe toerde met Baby Duck op de drums. Af en toe dan, want die heeft het namelijk nogal druk. Want Baby Duck is namelijk Joshua Homme van de Queens of the Stone Age, die af en toe de drums bediende bij de Eagles of Death Metal. Goede vriend van Jesse Hughes. Frontman. In de tijd toerden ze nog met onder andere Dave Catching op gitaar. Wat echt fantastisch. Want het was echt een hele goede line-up en een hartstikke goede plaat. Dus Hard On van Eagles of Death Metal. Daarvan hoorde je Anything Except the Truth and Wanna Be in L.A. Het is tijd voor een hele grote band. En die hele grote band staat op nummer 893. Ik heb het over All That You Can Leave Behind. Dat is de titel van de plaat. Maar ik heb het natuurlijk over U2.

De soundtrack van jouw leven. De Kink Album Top 1000.

0: top 1000.
1: Elected, een Billion Dollar Baby van Billion Dollar Babies van Alice Cooper. Staat op 892. Als je die plaat nou hebt of ergens ooit een keer weet te vinden op vinyl, Billion Dollar Babies. En je vindt daarin een Billion Dollar Bill. Want die werden bij sommige exemplaren werden die gemaakt. Een bepaalde jaargang. Dan ben je een spekkoper, want die zijn een hoop geld waard. Zo heeft Alice Cooper ook al eerder keer een band die je om de plaat, als je die dan kocht en als je die eraf haalde, maar die niet kapot scheurde. Het was een slangenleren band volgens mij. Als je die dan bewaart, dan kan je inmiddels $1500 voor zo'n plaat krijgen, geloof ik. Maar deze Billion Dollar Baby's ging dus soms vergezeld van een Billion Dollar Bill. Als je die bij elkaar hebt, nou, dan zou ik hem nog even bewaren, want die worden steeds meer waard. Dat was dus Alice Cooper op 892. Op 891 staat Tracy Bonham. Die knip ik ook even in tweeën, want er zit wat reclame tussen. Straks Mother, Mother, maar eerst The One.

0: Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Zo, waar is het warm?
7: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
0: King. Dit is het station van U2. Album Top 1000.
12: Met zometeen R.E.M. Hozier, maar eerst Mother. Dit is Tracy Bonham.

0: 2000.
1: Nog nooit iemand zo fantastisch een viool zien teisteren als Tracy Bonham op Pinkpop. Echt waar, ze begon met een met een viool natuurlijk. Maar met een strijkstok met keurig opgespannen paardenhaar. Want dat is het, hè? Dat is een paardenstaart waar een vioolstok mee bespannen is. Dat was geen haar meer van heel toen ze daarmee klaar was. Dus ze probeerde die viool echt door midden te zagen. En dat lukte best wel aardig. Fantastische vrouw trouwens, met een enorme energie. Door de Tracy Bonham, Mother, van het album The Burdens of Being Upright op nummer 891. Wil zeggen dat we op 890 een man gaan vinden die waar wij hier op Kink best wel erg gelukkig van worden. En we ook veel van hebben gedraaid. Ik heb het over Hozier, Wasteland Baby heet de plaat. En dit is Almost.

80 R.E.M. van het album Green, hoor die Orange Crescent Stand. Niet alleen een plaat, maar ook een band die zeer veel vertegenwoordigd is in de King Album Top 1000. Ook omdat ze veel albums hebben gemaakt. Maar ook omdat ze zo goed zijn dat ze erin thuis horen. Zegt ook Michiel. Hey, welke Michiel zou dat nou zijn? Hey, R.E.M. Ja. Dat is mijn baas, denk ik. Of een andere Michiel. Kan ook, hè. Want er zijn ook andere mensen die Michiel heten die R.E.M. leuk vinden. Het is tijd voor Incubus. Light Grenade staat op 888.

0: Zometeen neemt Isabel het stokje over met onder andere Alice in Chains, Tom O'Dell en Beck. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Ik ben er morgen weer om 9 uur.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In 1 keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Daphne Hannemeijs. De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna €900 betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest spoot de man met verf de tekst Never Again Is Now op het monument en werd direct opgepakt. Bij een ruzie in een woning in Amsterdam-Noord is gisteravond een man neergestoken, meldt AT5. Hij raakte gewond, maar was nog aanspreekbaar. Een traumateam heeft hem opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden en vraagt mensen met meer informatie contact op te nemen. De Oekraïense vrouw die internationaal werd gezocht na de bomaanslag op een zakenman en zijn gezin in Monaco is dood. Haar lichaam werd gevonden bij Kiev, meldt een Oekraïense nieuwssite. Ze zou zijn doodgeschoten. Er zijn 2 verdachten opgepakt, onder wie iemand van de militaire inlichtingendienst. En de NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid worden 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden. King.

0: 2000.
1: Hele goede dinsdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink met de album Top 1000. Ik pakte hem net op bij nummertje 886. Bij 887 moet ik zeggen. De Long Way van Tom O'Dell. Nu dus door met 886. Daar staat iets wat stevigers. En ook best wel een historisch album. Het was een van de eerste albums in zijn soort die zo succesvol werd. En de soort, dan heb ik het over de grunge. Facelift uit 1990 van Alice in Chains. Hij was echt, heeft zijn gouden status behaald. Miljoenen exemplaren van verkocht. Het publiek was enthousiast, maar ook andere artiesten vonden heel veel inspiratie in dit album dus van Alice in Chains. Het debuut Facelift had ik al gezegd. 2 tracks daarvan, We Die Young en nu Man in the Box.

Ja, We Die Young. En helaas overleed ook de zanger op 34-jarige leeftijd in 2002. Kink. Album Top 1000. Zijn we nu toegekomen bij het zesde album van Snow Patrol. En voordat de mannen aan dit album begonnen, knepen ze hem best wel. Want ja, het gebeurde ook zanger Lightbody. Iedereen vreesde ervoor. En hij kwam eraan. The writer's block. Helemaal in paniek. Het enige wat ze konden doen was gewoon alles loslaten. En dat werkt 9 van de 10 keer het beste. In dit geval ook. Ze stapten af van die gitaar, rock sound. En het resulteerde in een meer ja, eigenlijk dansbare en elektronische sound van Snow Patrol. Er kwamen ook nog een aantal bekende gasten langs voor dit album. Onder andere Michael Stipe van R.E.M. en Troy van Leuven van Queens of the Stone Age. Die hebben even lekker meegeschreven en meegegitaard. En uiteindelijk werd dat dus dit album van Snow Patrol. Het zesde album Fallen Empires. Op 885 in deze prachtige lijst. Twee tracks ook hiervan. Even kijken hoor, wat gaan we doen? Called Out in the Dark, sorry hoor, Snow Patrol. Ik word soms een beetje daas van al die nummertjes. Dan raak ik gewoon een beetje de klus kwijt. Maar ik had dus over 885 Fallen Empires. Twee tracks daarvan van Snow Patrol. Called Out in the Dark. En This Isn't Everything You Are.

0: Mixed Business van Beck.
1: Kink, album top 1000.
0: Van zijn album uit 1999, Midnight Vultures. Je luistert naar de Kink album top 1000. Draaien we twee tracks van de genoteerde albums. En dat was er dus eentje van Beck. Dat betekent dat er zometeen nog een aankomt. Ook muziek van Fall Out Boy en Anouk onderweg.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kink. 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: 7, 7, 7.
6: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20...

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
1: Mooi van Ethos.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: King

0: Me Like a Grudge van het album So Much, tussen aanhalingstekens, For Stardust van Fall Out Boy. Die staat op 883.
1: Kink, album top 1000.
0: Ja, zijn we nu aangekomen bij een debuutalbum van een Nederlandse zangeres die de gemoederen iedere keer weer bezig weet te houden. Onlangs kwam ze nog in het nieuws met het feit dat ze zei: nou, ik denk dat ik maar gewoon ga stoppen met het opnemen van albums, want het levert me helemaal niets meer op. Het kost me alleen maar heel veel geld. Het kost me alleen maar heel veel energie. En verder heb ik er niet zoveel meer aan. Dus ik ga er maar mee stoppen. Of misschien dat mensen van tevoren al geld kunnen doneren, zodat ik weet wat ik heb om zo'n plaat te produceren. Nou, de ene muzikant dacht, ja, daar heeft ze helemaal gelijk in. De ander had zoiets van, wat loopt ze nou weer te zeiken? Kortom, ze kregen het weer voor elkaar dat er een hele discussie losbarstte rondom de woorden van Anouk, want daar heb ik het over. Nou, in 1997 dacht ze nog heel anders over stoppen met platen maken. Toen was ze blij dat ze er een mocht maken. En wat voor een maakte ze er? Haar debuutalbum kwam gelijk snoeihard bij ons binnen. Together Alone staat op 882 in de Kink album Top 1000. Twee tracks daar ook van, natuurlijk die knijter, Nobody's Wife. Maar ook, zoals ze zich nu voelt, It's So Hard.

De beste albums ooit gemaakt. Kink album tot 1000. Nummer 882.

0: Irene Deasy van The Wolf. Kink. Album Top 1000. Van het album Test Camp Tales. Zometeen daar ook een tweede track van. En ook muziek van Soulwax en Blind Melon onderweg.
1: Kink. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes, 4 jumbo-packs voor €50. En kruidvat knijpfruit, 7 voor €5.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij werkzaamheden op het dak van een huis. Dat staat in Kralingen. De woning is ontruimd, net als 11 andere woningen in het blok. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich via de houten plafonds verspreidt. Er is een vijfde verdachte opgepakt in een onderzoek naar helpdeskfraude. Het is een vrouw uit Helmond, meldt de politie. Bij helpdeskfraude doet iemand zich voor als bankmedewerker die mensen vertelt dat er vreemde dingen met een bankrekening gebeuren. Er zaten al 4 mensen vast uit onder meer Rotterdam en Krimpen aan de IJssel. De NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van droneafweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden en daarom moet dat beter worden beveiligd. De man die wordt verdacht van het neerleggen van mottenballen in een Amsterdamse bibliotheek is mogelijk psychotisch. Dat blijkt uit onderzoek. De giftige mottenballen worden altijd in kledingkasten opgehangen. De man legde ze in de bieb neer op plekken waar kinderen komen. Hij blijft langer vastzitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid wordt het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Isabel Brinkman.
0: We waren gebleven bij nummer 881. Test Camp Tales van The Wolf. Kink.

0: Kink. Album. Album top 1000.
1: Nummer 880.

0: Blind Melon van het album Blind Melon op nummer 880.
1: Kink.
2: Open top 1000.
0: Zijn we nu aangekomen bij twee hele vriendelijke Belgen. Ik heb ze meermaals mogen ontmoeten. En ik kan je vertellen, ze zijn vriendelijk, ze zijn muzikaal, ze zijn professioneel. Niet verwonderlijk dus dat ze over de hele wereld succes hebben gehad met diverse formaties. En zij mochten op een gegeven moment ook Prince interviewen. Zij werkten namelijk op een gegeven moment ook een tijdje bij TMF. En zij mochten het interview doen met Prince. En in eerste instantie hadden alle andere VJ's zoiets van, ja, maar waarom zij dan? Nou, Prince gaf er later het antwoord op. Dit zijn echte muzikanten. En muzikanten die muzikanten interviewen, die snappen elkaar. Toen dacht ik, oh ja, dat vind ik wel een hele goeie inderdaad. En het was ze dus van harte gegund. Dus muzikanten die muzikanten interviewen, maar ook in staat zijn op verschillende manieren muziek te maken. Onder andere onder de naam The Flying De Wale Brothers. Of onder de naam Soulwax. En onder die naam ga ik ze nu draaien van het album Any Minute Now. De titeltrack en New York Excuse op nummertje 879.

0: Beetje gek, wel lekker.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Zijn we toegekomen aan nummertje 878. Daar treffen we Promises van The Boxer Rebellion. En ook dit is weer een album waarbij een band dacht... het werkt niet meer zoals het werkte, we moeten het anders doen. Gebeurt regelmatig. Ze gaven dus bewust een andere wending aan hun geluid. En ze kozen ervoor om die traditionele indie-rock... waar ze bekend mee werden, in te ruilen voor een meer van... ja, hoe moet je dat zeggen? Filmisch, groots, euforisch geluid eigenlijk. Ze beschrijven het zelf als stadionrock... met diepe, meeslepende harmonieën. Ja, dat dus over het album Promises van The Boxer Rebellion... Het is altijd leuk hè, om muziek te omschrijven, maar ik ben toch meer van luisteren gewoon lekker naar. Twee tracks van het prachtige album Keep Moving en Diamonds.

0: Duizend.
1: Leuk dat je luistert naar de Kink Album Top 1000. Zometeen gaan we lekker verder aftellen. En dan onder andere noteringen voor albums van Suzanne Vega, Hailstorm en Third Eye Blind.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
10: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In 1 keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In 1 keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Prachtig mooi, Hailstorm van het album Everest. De titeltrack op nummer 876.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Zijn we nu aangekomen bij het album van Suzanne Vega, Solitude Standing. En de grootste hit op dat album is natuurlijk toch wel Luca. En ik vind dat altijd heel bijzonder. Van die nummers die je voor het eerst hoort en dat je denkt, oh, wat een grappig leuk deuntje. En dan dij je het gezellig mee. En dan op een gegeven moment, zo halverwege, dan begint het in te dalen dat het eigenlijk helemaal niet zo'n leuk, vrolijk deuntje is, maar een heel serieus nummer. Luca gaat natuurlijk over kindermishandeling. Het jongetje wat bij haar in het gebouw woonde en heel rustig vertelt over wat er bij hem thuis gebeurt. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar dat is het natuurlijk niet. Luca van het album Solitude Standing ga ik zo meteen voor je draaien. En ook de titeltrack van dit album die we treffen op nummertje 875.

0: Zometeen dan tel ik nog lekker een uurtje verder met je af in deze prachtige Kink-album Top 1000. Dan onder andere muziek van The Ting Tings, Band of Horses en Blur, onder andere.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1+1.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
2: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt...
3: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM had dat ook geëist. De man pleegde ontucht met 6 jonge kinderen en filmde stiekem 18 leerlingen. Sommige beelden zette hij online. Een deel van de geëvacueerde bewoners van een ontruimde portiekflat in Rotterdam-Kralingen mag weer terug naar huis. Bij werkzaamheden op het dak was brand ontstaan en daarop werden 12 woningen ontruimd. De brand is intussen onder controle. Iemand die te veel rook had ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een demonstratie gisteravond tegen een noodopvang voor vluchtelingen in IJsselstein is een man opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling. Ook werd tijdens de demonstratie brand gesticht. Die is door de brandweer geblust. Gisteren zijn de eerste 50 vluchtelingen in de opvang aangekomen. En vanwege de hittegolf in Zuid-Frankrijk krijgen de renners van de Tour de France meer te drinken. Op plekken waar eerst alleen bidons met water werden uitgedeeld, mogen ze nu een tas met meerdere waterflessen aanpakken. De 4e etappe is begonnen in Carcassonne en het is bloedheet. Het kan 40 graden worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noorden bewolkt met wat regen en in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid is het 20 tot 28 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Later deze week weer tropische temperaturen van 30 graden.
14: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, album top 1000. Isabel Brinkman.
16: Everything All The Time, het album van Band of Horses op 874. Kink.

0: Accepting, hun album op nummertje 873.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: Gaan we nu naar een van de grondleggers van de Britpop. Daar waar Oasis uit de working class kwam, kwamen de mannen van Blur uit de wat meer gegoede regionen. Al schromen zij er absoluut niet voor om er af en toe flink te pissen op te nemen, over te nemen, in te nemen. Zo ook te horen op hun album Modern Life is a Rubbish. Dat was hun tweede, uitgebracht in 1993. En die treffen we vandaag op nummertje 872 in de Kink Album Top 1000. Twee tracks ga ik daarvan... Het is niet zo moeilijk, Isabel. Twee tracks ga ik daar dus van draaien. For Tomorrow en Chemical World. Van het album dus Modern Life is Rubbish.

0: zijn.
1: Way Away van Yellow Card.
2: Kink, album top 1000.
1: En die track die staat op een album Ocean Avenue op nummertje 871 in de Kink album top 1000. Zometeen ga ik daar ook nog van draaien. Ocean Avenue, de titeltrack. En er is muziek onderweg van John Lennon en Ryan Adams.
2: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink. Kink.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren.
7: De maatschappij, dat ben jij.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: De Kink Album Top 1000.
1: Door met nummer 871. Dat is Yellow Card, Ocean Avenue, title track.
2: Kink.

0: van het iconische debuut. Album. Uit 1970. John Lennon samen met de Yoko Ono Band. Want die moest daarna wel vermeld worden natuurlijk. Het eerste solo-album van John Lennon na het uiteenvallen van The Beatles.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: Gaan we nu door met album 869. En dat is het tweede album van Ryan Adams. Dat heet Gold. Verscheen 2 weken na de aanslagen in New York. En er stond al een track op dat album Gold. Een echte liefdesbrief aan die stad. New York, New York. Dus ja, het kwam eigenlijk op het moment dat dat nummer helemaal, misschien niet zeggen, na een aanslag ontplofte. Je snapt wat ik bedoel, toch? Het was in ieder geval een gigantisch eerbetoon en ook een symbool van hoop in de VS. Toen het album Gold is verschenen met onder andere New York, New York daarop. Ga ik zo meteen voor je draaien, of nu voor je draaien. En daarachteraan dan de answering bell van datzelfde album op, had ik dat al gezegd? Ja, 869.

Van het iconische debuutalbum van John Lennon uit 1970 op nummer 870. Samen met de Yoko Ono Band, zijn eerste album wat hij uitbracht na het uiteenvallen van The Beatles. Goed, zijn we nu toegekomen aan nummertje 869. Daar treffen we Gold van Mr. Ryan Adams. Zijn liefdeslied ode aan New York, New York, die ga ik voor je draaien. En ook The Answering Bell. Op nummertje 869.

0: album Brick by Brick op nummertje 868 is de laatste voor mij vandaag. Stefan die gaat nu verder met je aftellen. Heel veel plezier daar. En ik hoop je morgen weer te spreken vanaf 12 uur. Bye bye.
1: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen ook in hoger beroep veroordeeld voor fraude. Maar de periode dat ze zich niet verkiesbaar mag stellen is ingekort. En daardoor kan ze misschien toch meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze moet een jaar een enkelband dragen. Het zou wel een beperking zijn voor haar campagne. In Utrecht is een moeder veroordeeld die haar 2 kinderen van 6 en 9 een jaar lang mishandelde. Ze werden niet alleen geschopt en geslagen, maar kregen soms ook de hele dag geen eten en drinken en werden opgesloten. De moeder krijgt bijna een jaar cel en ook een vriendin van haar is veroordeeld. President Trump is aangekomen in Ankara voor de NAVO-top. Hij werd op het vliegveld ontvangen door de Turkse president Erdogan en daarna begroette hij een paar soldaten in het Turks. De top is vandaag en morgen. De Oekraïense president Zelensky is er ook. Hij wil meer luchtverdedigingswapens van Amerika. Prinses Amalia is klaar bij de Koninklijke Luchtmacht, zegt de RVD. Ze was daar de afgelopen maanden werkstudent en mag zich sinds een tijdje korporaal noemen. Na de zomervakantie gaat Amalia verder met haar militaire opleiding. Ze begint dan bij de marine. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Stefan Koren.
4: Met het album Turn Blue van de Black Keys. Je hoort Fever.
5: Kink. Kink. Nummer 867.

0: Legend.
1: En de Black Keys versterken dat gevoel altijd. Turn Blue, zo heet het album op 867. Gotta Get Away, hoorde je. Zometeen in de album top 1000. Een album waarvan de kans bestaat dat je hem een jaar geleden live gehoord hebt. Toen vierden ze namelijk het 30-jarige jubileum. Eerst hoor je Al Jay. En die deden in 2014 iets briljants. Ze hadden namelijk een nieuw album en ze wisten inmiddels echt wel, met internet en zo is de kans gewoon dat zo'n ding uitlekt. Dat gebeurt. Dat kan. Maar toen dachten ze, hoe gaan we dat voor zijn? En toen zeiden ze tegen elkaar, wat nou als we het zelf uitlekken? Wat nou als we een app maken? En met die app kun je het album gewoon al luisteren voordat het uit is. Maar dan moet je wel op een bepaalde locatie zijn. Dus dat je met je app naar een bepaald park moet, wat ze dan van tevoren hadden geselecteerd. En dat je dan in dat park het nieuwe album van Al Jay kan luisteren. En dat hebben ze gemaakt en zo geschieden. Inmiddels is het album gewoon op elke plek ter wereld te horen, hoor. Want op 866 in de Kink album top 1000, This Is All Yours, Al Jay. Je hoort Every Other Freckle.
0: Nummer 866.

Left Hand Free van het album This Is All Yours. Al Jay op 866 in de Kink Album Top 1000. Het is inmiddels een jaar geleden dat ze het 30-jarige jubileum van hun debuutplaat vierden. Een album wat ze heel veel moois opbracht. Optredens op Pinkpop, op Werchter, zelfs het voorprogramma van David Bowie mochten ze doen. Maar het levert ook veel gedoe op, want de leden van Metal Molly hadden een hoop oneenigheid onderling. Maar toen het album 30 jaar werd, zeiden ze wel, dat gaan we vieren. Dat deden ze met een tour. Het smaakte naar meer. Ze zijn oude demo's gaan afstoffen. Ik zag een interview met Pascal de Wezen, drummer van de band, waarin hij vertelde dat hij alles nog heeft in zijn huis op cassettebandjes. Dus ook de originele files van het album op 865, of die na 30 jaar op een bandje nog goed klinken. Surgery for Zebra, Metal Molly, dit is Orange. Orange.

0: Metal Molly en Silver van het album Surgery for Zebra op 865 in de Kink album tot 1000. Met zometeen... Nou, weet je wat ik doe? Dat vond ik Christen wel leuk. Ik ga je een album hoes omschrijven, kijken of jij kan raden welk album het is. Zometeen een album met op de hoes de vier bandleden die richting de camera lopen. Maar dan in... Ja, je kan het zwart-wit noemen, maar het wit is eigenlijk meer een soort blauw-grijs tint. En boven en onder de band zijn zwarte balken te zien met op elke balk 7 rode sterren. Enig idee welk album dat is? Als je het weet, geef het maar door via de Kink app. Je hoort het album zometeen.
1: Kink. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Makkelijk retour.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
6: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Kink.

0: Kink, album top 1000.
1: Met nu het album 5 van Life. Het is net Sinterklaas.
2: Kink. Nummer 864.

0: Live op Kink. Simple Creed staat op het album 5. En dan mag jij raden het hoeveelste album van Live dat was.
1: Kink Album Top 1000.
0: En volgens mij, ik heb dit ook niet gefactcheckt, maar volgens mij is 5 ook de meest voorkomende albumtitel in de Kink Album Top 1000. Wel allemaal op een andere manier geschreven, want 5 van Live, dat is geschreven met een Romeinse 5, dus met een V. Dan heb je 5 van Lenny Kravitz, dat is met het cijfer 5. En dan heb je 5 van White Lies, dat is gewoon het woord 5 uitgeschreven. Ja, het zou eigenlijk mooi zijn als er nog 2 keer een album wat 5 heet in die album Top 1000 terechtkomt. Want dan heb je 5 keer 5 en nou, het wordt ingewikkeld. Zometeen, dan hoor je het album met de meeste albumcovers. Dan zul je zeggen, hè, een album heeft toch in principe maar 1 cover. Maar er is 1 album met 2000 verschillende hoezen. Welk album dat is en hoezo er zoveel hoezen zijn, dat hoor je na Messi Star. So Tonight That I Might See. Daarvan hoor je nu Fade Into You.
2: Nummer 863.

0: So Tonight That I Might See. Zo heet het album van Mazzy Star. 863 Bells Ring hoorde je.
1: Kink Album Top 1000.
0: De beste albums ooit gemaakt volgens jou. Het zijn allemaal iconische albums vanwege de muziek die erop staat. Maar sommige albums worden nog net iets iconischer vanwege een albumhoes. Omdat iedereen die hoes kent. Maar er zijn ook albumhoesen die iconisch worden zonder dat iemand ze per se kent. En dat is zeker het geval bij This Is War van 30 Seconds to Mars. Misschien dat je hem wel kent hoor. Dat is die albumhoes met zo'n tijger erop. En dan zo'n balk voor zijn ogen. Met daarop de albumtitel. Maar dat is er maar eentje. Er zijn er namelijk nog 2000. Er zijn nog 2000 andere albumcovers van dat album. De band die had namelijk bedacht, hoe leuk is het om fans een bedankje te geven? En dus hebben ze gezegd, stuur een foto in van jezelf. Dan kiezen wij er 2000 uit. En dan maken we daar een officiële albumhoes van. En zo geschieden. Er zijn dus 2000 albums met erop gewoon een willekeurige 30 Seconds to Mars fan. Met, net als bij die tijger, dan dat balkje met de albumtitel over de ogen. This Is War staat op 862 in de Kink Album Top 1000. 30 Seconds to Mars op Kink met zometeen Closer to the Edge. Eerst Kings and Queens.
2: Nummer 862.

Closer to the Edge of Kink. 30 Seconds to Mars, 862. Closer to the Edge. Daar staat This is War, het album van 30 Seconds to Mars. Het is nu tijd voor de Rolling Stones. Black and Blue, daarvan draaien we zoals van elk album tijdens deze top 1000 sowieso twee tracks. Laten we sowieso Hot Stuff doen, maar de tweede track die ga ik voor 4 uur niet meer halen. Dus die wil ik zo meteen na het ANP-nieuws in je laten horen. Mocht je nog voorkeur hebben, is dit het moment om dat door te geven via de Kink-app. The Rolling Stones, Black and Blue, daarvan hoor je nu dus Hot Stuff.

0: op 861. The Rolling Stones, Black and Blue. Zometeen na 4 uur hoor je nog een track van het album. Dit was Hot Stuff. En zometeen ook het ANP-nieuws.
1: ANP-nieuws. Spoiler alert.
0: Met daarin Prins Harry en Elton John. Dat is misschien een beetje een gekke combi, Prins Harry en Elton John. Maar ze zijn samen in het nieuws. Waarom, dat hoor je zometeen. Net als albums van Vampire Weekend en Candlebox.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Kink.
4: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar €10.

0: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht vlakbij Dordrecht is veroordeeld voor kinderporno. Op zijn laptop en USB-sticks bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik. Ook stuurde hij de beelden door. De ex-burgemeester heeft 8 maanden cel gekregen en dat was ook de eis van justitie. Een man die meedeed aan de rellen op het Haagse Malieveld vorig jaar heeft 4 maanden cel gekregen. Hij had even verderop een in brand gestoken container omgegooid bij het partijkantoor van D66. Ook bestormde hij een ME-bus en gebruikte hij geweld tegen iemand die de rellen stond te filmen. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is schuldig aan fraude met EU-geld, vindt het gerechtshof. Ze moet 1 jaar een enkelband dragen. Ze kan wel meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar, maar heeft nog niet gezegd of ze dat gaat doen. Haar partij is de grootste in het Franse parlement. De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak verloren tegen de uitgever van de Daily Mail en andere roddelbladen. Ook andere bekende Britten deden mee, Elton John bijvoorbeeld. Ze zeiden dat ze waren afgeluisterd door journalisten en bespioneerd. De rechters vinden het niet bewezen. Het weer van Weer Online. Ook vanavond is het in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging in de regio Rotterdam door de afgesloten A20 en in het midden van het land door de afgesloten A27. Wat opvalt is de A4 richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofarendsveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt er 20 minuten bij rekenen. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein vanwege de afsluiting van de A20 35 minuten extra. De A10 Ring Oost in de richting van Amersfoort. Daar sta je even stil tussen afrit Volendam en afrit Amsterdam Centrum. 10 minuten extra door een ongeluk. 2 rijstroken zijn gesloten. De A12 Arnhem richting Den Haag. Daar kun je er 25 minuten bij rekenen tussen Driebergen en de Meer. En de A16 tot slot richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 30 minuten langer over.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Stefan Koren.
7: We zijn bij het album Black and Blue van de Rolling Stones. Fool to Cry.
4: Kink.
8: Nummer 861.

0: Late Black and Blue. Fool to Cry, de Rolling Stones op 861 in de Kink album top 1000. Dit zijn de beste albums ooit gemaakt volgens jou. Stefan is mijn naam. En het album wat bijna $2 miljoen had gekost, dat hoor je zo meteen. En dat allemaal vanwege een shady fotograaf die lekker kan liegen. Dat verhaal na hetzelfde album van Candlebox. Far Behind.
1: Nummer 860.

Dat ben ik. Hoe kan dat nou? Ze werd wit, heet en terecht, want haar foto was gebruikt zonder haar toestemming. En ze dreigde met een rechtszaak waarin $2 miljoen werd geëist. Nou, Vampire Weekend besloot om het achter gesloten deuren toch allemaal te regelen om te betalen voor die foto. En zo leek de zaak af te lopen met een sisser. Behalve voor Tom Brody, die fotograaf. Want die werd wel aangeklaagd door de band zelf. En dat was het moment dat die fotograaf heel erg zijn best begon te doen om te verdwijnen. Hij antwoordde namelijk niet meer op zijn telefoontjes. Zelfs zijn eigen advocaten konden hem niet meer bereiken. Maar ja, die foto met erop en Kirsten Kennis, die zal nog wel in veel platenkasten te vinden zijn. Contra van Vampire Weekend. Dit is Holiday.

Vampire Weekend en Cousins. Het album Contra staat op 859 in de Kink Album Top 1000. En een plekje hoger staat The Who. Dit is de titeltrack, My Generation. My Generation.

0: waarvan het achtergrondkoor altijd de naam moest zingen. The Who I Can't Explain staat op het album My Generation en die staat op 858 in de Kink album top 1000 met zometeen een album waar een hele bijzondere gimmick op te vinden is. Dat heeft te maken met alle songtitels. Vertel het je over een paar minuten.
1: Kink. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Half 5. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemiddag, ik ben René Postma. De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaamboord weggehaald met de naam van een oud-burgemeester die veroordeeld is. Hij kreeg vanmiddag 8 maanden cel voor kinderporno. De provincie Utrecht gaat reizigers compenseren voor de chaos bij de bussen. Dit najaar gaan de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. Het wordt betaald uit de boetes die zijn opgelegd aan de busbedrijven Transdev en Keolis. De leider van extreem rechts in Frankrijk, Marine Le Pen, geeft vanavond een interview op tv. Verwacht wordt dat ze gaat zeggen of ze meedoet met de presidentsverkiezingen nu ze is veroordeeld tot een enkelband. Het weer van Weer Online. Ook vanavond in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. Vannacht en morgenochtend in het hele land bewolkt en er kan een spatje regen vallen. In de middag meer zon en het wordt rond 25 graden.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Lange files, onder andere in de regio Rotterdam en Utrecht door wegwerkzaamheden. 600 kilometer in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is er schade aan het ringvaartaquaduct. 30 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein beland je in de file. 13 kilometer met 30 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden aan de A20. De A17 richting Dordrecht, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Stok en Roosendaal. 30 minuten oponthoud vanwege een afgesloten rechte rijstrook. En de A27 richting Almere, ook door een ongeluk tussen Bilthoven en Nemnes. De linkerrijstrook is er dicht, naar verwachting nog tot 16:45 vanmiddag. En je hebt 3 kwartier vertraging.

0: Pink, album top 1000.
1: Language, Sex, Violence, Other, het album van Stereophonics met Rob Dakota hoor je nu.
2: Pink. Nummer 857.

dan verzinnen bands grenzen waar ze zich aan moeten houden voor zichzelf. Hè, om de creativiteit een beetje te bevorderen. Dus dat liedjes een bepaalde lengte moeten hebben. Of dat er per se een bepaald instrument in moet zitten. Of in het geval van Stereophonics, dat een songtitel maar uit één woord mag bestaan. Deze voor een album Language, Sex, Violence, Other. Alle titels op dat album zijn één woord. Zoals Superman, die je zojuist hoorde op Kink. Het is de Kink album top 1000. Met nu de Jesus and Mary Chain. Psycho Candy op 856. Just Like Honey.

856, het album van The Jesus and Mary Chain, Never Understand, hoorde je. Afgelopen weekend is het me weer opgevallen. Rock Werchter was festival in België en op dat veld viel me op dat er ontzettend veel mooie bandshirts zijn. Dat sowieso, ongetwijfeld dat je er zelf ook minimaal eentje in je kast hebt liggen waar je best wel trots op bent. Maar van één band zie je altijd hetzelfde shirt. Altijd een beige t-shirt met erop de bandnaam. Met daaronder dan drie vrouwen in burleske kleding rond een krukje met erop een plaat te spelen. Het is altijd het shirt van de Fratellis met het album Costello Music. En ik snap het ook wel. Dat is gewoon een heel goed album. Dus die wil je dragen. En het album staat ook in de lijst op 855.

0: Fratellas en Arietta van het album Costello Music staat op 855. Het is de Kink album top 1000. Het is bijna 5 uur.
1: ANP spoiler alert.
0: Zometeen goed nieuws voor busreizigers in Utrecht. Er was een hoop gedoe hè, met die bussen daar. Dus goed nieuws mag ook wel een keer. Je hoort zometeen in het ANP nieuws wat het is. Daarna door met die Kink album top 1000. Met albums van Queens Rijk onder andere. En ook Kings of Leon hoor je zo.
2: Kink. Mom, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een straat in Hendrik Ido Ambacht die vernoemd is naar een oud-burgemeester mag voorlopig niet meer zo heten. Hij werd vanmiddag veroordeeld voor kinderporno en daarom heeft de gemeente nu zijn straatnaambord weggehaald. Als de oud-burgemeester in hoger beroep gaat, wordt het bord weer teruggezet. De meeste mensen in ons land vinden dat grote erfenissen zwaarder moeten worden belast, maar het gaat de komende jaren niet gebeuren. Minister Heijnen van Financiën is tegen, zei hij bij RTLZ. Volgens hem wordt er al van alles belast en is het probleem vooral dat we in Nederland te veel uitgeven. Busreizigers in de provincie Utrecht krijgen compensatie voor de chaos bij de bussen. In december kwam er een nieuwe vervoerder, Transdev, en Keolis kwam met nieuwe bussen. Sindsdien is de dienstregeling onbetrouwbaar. Daarom gaan dit najaar de tarieven omlaag, meldt RTV Utrecht. De extreemrechtse Franse politicus Marine Le Pen is in hoger beroep veroordeeld tot een jaar met een enkel band en geeft vanavond een interview op tv. Ze gaat waarschijnlijk zeggen of ze nog meedoet met de presidentsverkiezingen. Het mag wel, maar door de straf zou ze moeilijk campagne kunnen voeren. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan rond 25 graden. Daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al erg druk op de weg. Lange files in de regio Rotterdam en Utrecht door wegwerkzaamheden op de A20 en de A27. Er staat nu 700 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Den Haag, want er is schade aan het ringvaartaquaduct. 11 kilometer met 35 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht, nog naar waarschijnlijkheid tot 19:30 vanavond. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Dit komt door de werkzaamheden bij het knooppunt en dan reken hier op 45 minuten extra. Op de A17 richting Dordrecht is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Stok en Roosendaal-Borgwerf. De rechterrijstrook is dicht en vertraging een kwartier. De A27 Utrecht richting Almere, ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Bilthoven en Huizen, 45 minuten extra. Dan nog de A28 Utrecht-Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk doe je er 40 minuten langer over.
3: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, album top 1000, Stefan Koren.
6: Met het album When You See Yourself van Kings of Leon, The Bandit.
7: Kink. Nummer 854.

0: de zomervakantie valt als een warme doek over Nederland heen.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: Met prachtig weer, met ijsjes, met cocktails en traditiegetrouw de Kink Album Top 1000. Kings of Leon echoing van het album When You See Yourself op 854. En wellicht zeggen jullie, Stefan, wat lul je, de zomervakantie is pas over 2 weken. Dat kan, hè. Maar het eerste deel van het land, daar is het deze week al begonnen. En dan begint volgende week deel 2. En tegen de tijd dat de album Top 1000 bij de nummer 1 is aangekomen, is heel het land tot stilstand gekomen voor een hele verdiende zomervakantie. Tijd om heerlijk te ontspannen. En misschien een klein beetje yoga te doen. En dat komt goed uit, want zometeen een album wat alles met yoga te maken heeft, maar dan met scheurende gitaren. Leg het je zo uit. Eerst Empire, het album van Queensrÿche. Silent Lucidity.
1: Nummer 853.

John laat via de Kink app weten heel erg blij te zijn met Jet City Woman van het album Empire op 853. Queens Rye hoorde je in die Kink album Top 1000. Waarin veel artiesten staan, die zie je dan live. En dan denk je, oh, wat een enorme energie komt daar vanaf. Wat een stuiterbal. En dan kom je er later achter dat ze ook heel goed relaxed kunnen zijn. Wolfmother is zo iemand. Die is regelmatig te vinden op een yogamat. En die yogamat, dat was de plek waar het gebeurde voor hem. Misschien is het ook wel even goed om mee te doen. Even een rustmomentje. Rol je matje even uit. Dan wacht ik heel even op je. En als je geen matje hebt, dan kun je uiteraard ook meedoen. Gewoon op je rug gaan liggen. Ja, tenzij je auto aan het rijden bent. Dan moet je vooral niet op je rug gaan liggen. Maar verder, even op je rug gaan liggen. Wolfmother deed het ook, hè. Die lag op zijn yogamatje. En die kreeg de volgende instructie. Buig je knieën. En beweeg je borst naar je bovenbenen toe. Pak dan je benen vast en knuffel ze. Ontspan bij deze houding. Deze houding heet de Cosmic Egg. En dat was het moment dat Wolfmother dacht, Cosmic Egg, dat is een goede albumtitel. Op 852 in de Kink album top 1000. Jord White.

0: van Wolfmother uit het album Cosmic Egg op 852. Stel, je groeit op in de jaren 90 in Seattle. De stad van de grunge, de stad waar Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains vandaan komen. Wat doe je dan als je dat als beginnend artiest helemaal niet zo heel boeiend vindt? Dan maak je het album op 850 in de lijst. Welk album dat is, dat hoor je zo meteen, net als de Cooks.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Goedemorgen.
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
18: Mm.
19: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
20: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Half zes. Kink. ANP Headlines.
24: Goedemiddag, ik ben René Postma. Een man heeft ruim 2 jaar cel gekregen voor een oude verkrachting.
0: Hij was in 1990 een huis binnengedrongen in het Zuid-Hollandse Bodegraven en misbruikte daar een meisje. Hij werd vorig jaar opgepakt na een DNA-match. Erfenissen worden niet zwaarder belast, zegt minister Heijnen van Financiën tegen RTLZ. Volgens hem int het kabinet al genoeg belasting. Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders een hogere erfbelasting geen probleem vinden. President Trump blijft klagen over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij het gebrek aan steun in de Iran-oorlog nog niet is vergeten. Premier Jette zei dat Europa wel veel meer uitgeeft aan defensie en dat Trump dat toch moet zien. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen af en toe zon, vooral in de middag. Het wordt dan 25 graden. Daarna nog meer zon en warmer. In het zuiden weer kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is veel drukker dan normaal, voornamelijk door wegafsluitingen. Daardoor is er ook extra drukte op de omliggende wegen. Er gebeuren ook veel ongelukken en dat zien we bijvoorbeeld op de A1... Amsterdam richting Amersfoort. Een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Diemen Noord en knooppunt Muiderberg. De rechterrijstrook is er dicht en je kunt rekenen op 25 minuten extra. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn daarom afgesloten en je vertraging 25 minuten. De A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt. 55 minuten vertraging. De A27 richting Almere, want een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Bilthoven en Eemnes. De weg is weer vrij, maar reken op 40 minuten extra. De A28 richting Zwolle tussen afrit Den Dolder en Nijkerk, een uur vertraging. En tot slot de A58 Bergop Zoom richting Breda, want die is dicht tussen knooppunt Zoomland en knooppunt de Stok door een ongeluk. Je kunt wel omrijden via Oosterhout over de A4 en de A59. King.

0: Inside Out op 851. Oula in de Kink album top 1000. In de jaren 90 was Seattle the place to be als het gaat om muziek. Daar kwamen de grote grunge bands vandaan en Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, allemaal roots in die Amerikaanse stad. Maar de passies die daar ook vandaan kwamen, die hoorden dat allemaal en dachten: het is leuk, het is goed. Maar iedereen wil het ineens gaan doen, dat grunge. Het is allemaal wel heel veel grunge. Iedereen en zijn moeder willen ineens met grunge iets gaan doen. Dus dachten ze zelf, weet je wat? We gaan gewoon onze eigen weg. Fuck all die wannabes, wij doen gewoon lekker ons eigen ding. Met als resultaat het geluid van Frosting on the Beater. De passies hoor je nu op Kink. Dream all day.
1: Nummer 850.

0: 1000. Frosting on the Beater, zo heet het album. Op 850, Solar Sister hoor je. Het is de lijst met de beste albums ooit gemaakt. 2 weken lang hoor je die voorbij trekken. Met nu...
1: nummer 849.
0: We zijn de Chemical Brothers. Het album Push the Button. Met erop ook deze Galvanize.

0: Chemical Brothers. Het album A Push the Button op 849. Believe hoorde je op Kink met een heel mooi dansende... Ja, dat zie je er niet bij, maar een heel mooi dansende Jim Voorwald.
1: Ja, deze plaat klinkt een beetje alsof je zeg maar alle vormen van tinnitus... dat die voorbij komen.
2: Album top 1000.
1: Al die verschillende piepjes.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar hij staat wel terecht in de album.
1: Nee, dat wel. Te gekke plaat. Ja, te gek album ook inderdaad. Ja.
0: Zometeen nog veel meer tinnitus. Die krijg je van Jim Voorwald.
1: Nou, alsjeblieft niet. Ik zal de microfoon zo dicht houden als ik de muziek draai. Ja.
0: Zet hem niet te hard hoor. Goed voor je gehoor. Zometeen onder andere muziek van de Dave Matthews Band. En ook een album van Green Day in die album tot 1000.
3: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. Schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten worden gratis, staat in een plan van onderwijsminister Letschert. Voor gratis laptops is niet genoeg geld. Ze willen ook mbo-scholen helpen in regio's waar minder studenten zich aanmelden. Die krijgen nu ook minder geld, maar dat wordt straks anders verdeeld. Een man die lang geleden een meisje heeft verkracht in Bodegraven bij Gouda moet dik 2 jaar de cel in. De verkrachting was in 1990. Het meisje was alleen thuis. De dader was met een smoes binnengekomen en bedreigde haar met een mes. Hij wist steeds uit handen van de politie te blijven tot hij vorig jaar werd opgepakt na een DNA-match. President Trump blijft ontevreden over de NAVO. Aan het begin van de top in Ankara zei hij dat hij nog steeds boos is over het gebrek aan steun in de Iran-oorlog. Premier Jette zei dat Trump toch moet zien dat Europa juist erg zijn best heeft gedaan met meer investeringen in defensie. De 4e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was in de laatste kilometers heer en meester en kwam als eerste over de finish in de Zuid-Franse stad Foix. Daarmee pakt Pedersen meteen ook de groene trui voor de beste sprinter. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt rond 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden kans op 30 graden, maar de nachten zijn koeler.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000.
2: Tim Voorwald.
1: Met nu Green Day, het album Insomniac. Daarvan hoor je nu Brainstew.
5: Kink. Nummer 848.

0: Het is het album wat Green Day opnam als reactie op Dookie. Of eigenlijk de reacties. Of als reactie op de reacties van Dookie.
1: Kink Album Top 1000.
0: Want de voorganger van Insomniac, waar je net Geek Stink Breath van hoorde. Ja, daar werd, dat was een groot succes. Maar uit de punk community werd toen nogal heftig gereageerd op Green Day. Want ze gingen toen ook grotere podia staan. In stadions gingen ze spelen. Nou, de punk community vond dat helemaal niks. Die vond Green Day dat ze van die commerciële sell-outs waren geworden. Past helemaal niet meer bij hun. Ze werden uitgekost eigenlijk. Daar waar ze vandaan kwamen. Uit de punk. Billy Joe Armstrong was daar best wel door ontdaan door de reactie op Dookie. En besloot eigenlijk gewoon zo snel mogelijk weer een album te maken. Muziek te schrijven en dat dan samen met zijn bandleden op te nemen. Daar kwam dus Insomniac uit. Met dus onder andere Geek Stink Breath in de Kink Album Top 1000. Van nummer 848. Goedenavond. Jim hier met een aantal van de beste albums ooit gemaakt, uitgekozen door jou. Met zometeen onder andere een fantastisch album van David Bowie. Eerste beurt aan de Dave Matthews Band. In 2001 kwamen ze met hun vierde plaat op Everyday, zoals dat album heet. Onder andere So Right, maar nu eerst The Space Between. Nummer 847 is voor Dave Matthews Band in de Kink Album Top 1000.

0: Het voelt zo right om de Dave Matthews Band te horen in de Kink album Top 1000. Ja, het is niet elke dag dat je de nummer 847 kan vieren. Het album dus van Dave Matthews Band in de Kink album Top 1000. De volgende, die is van David Bowie. Je zou dit bijna het Amerikaanse album van David Bowie kunnen noemen. Hij schreef er namelijk terwijl hij op tour ging door de US begin jaren 70. Dat leverde thema's op zoals rijkdom, seks, drugs, rock'n'roll, bekendheid. Het zijn van een celebrity, daar gaat het vooral om. Het gaat om het album Aladdin Sane en die staat op
1: nummer 846.
0: De titeltrack hoor je zometeen na Gene Genie. Dit is David Bowie op Kink.

0: Het is bijna alsof hij er nooit mee wilde stoppen, maar toch uiteindelijk moet je er een einde aan breien. Alan Insane van David Bowie, de titeltrack van de nummer 846 in
1: Kink Album Top 1000.
0: Inderdaad, de Kink Album Top 1000. Afgelopen weekend was Rock Werchter, dat heb je her en der misschien wel meegekregen. Ik was daar ook en een van de optredens waardoor ik echt werd weggeblazen, dat was die van Franz Ferdinand. Dat is ongelooflijk vet, maar vooral omdat het optreden in The Barn was. En The Barn, dat is, het is een mega groot podium. Je moet je eigenlijk gewoon voorstellen dat ze de Ziggo Dome op een festivalterrein hebben neergezet. En het is dan een Ziggo Dome die langer is dan de daadwerkelijke Ziggo Dome. Als je kijkt naar de aanloop naar het podium, zeg maar. 20.000 man. Die passen erin en die hebben allemaal uit volle borst meegezongen op de gehele liveset. Toen kreeg ik wel echt kippenvel op de alleen maar de juiste manier. Dat was echt zo ontzettend vet. In die liveset van Franz Ferdinand ook een track van het album Right Thoughts, Right Words, Right Action. Daarvan hoor je zometeen Love Illumination van Franz Ferdinand dus.
1: Kink.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Even bollen, iedereen.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.

0: Right Thoughts, Right Words, Right Action. Dat is het album waar je zojuist Evil Eye van Franz Ferdinand van hoorde.
1: King Album Top 1000.
0: 845, daar staat die plaat van Franz Ferdinand. Een band die we sowieso nog wel gaan tegenkomen in de King Album Top 1000. Hallo, goedenavond. Jimmy hier dus met, zoals gezegd, de King Album Top 1000. De allerbeste albums ooit gemaakt. En als je nu al denkt, potverdorie, wat een parels. Nou, we zitten pas op dag 2. Tot en met volgende week vrijdag hoor je de King Album Top 1000. Als je alvast vooruit wil lezen. Wel een kleine spoiler alert, maar het kan gewoon. Je kan de hele lijst al bekijken via kink.nl of de Kink app uiteraard. Nu de beurt aan Primal Scream. Ze hadden een fantastisch album uitgebracht, Screamadelica. Was psychedelisch, zoals de naam ook al een klein beetje doet vermoeden. Voor de opvolger daarvan ging Primal Scream een andere kant op. Wat meer een classic rock kant. Daar werden ze voor bekritiseerd, maar ook voor bejubeld. En dat blijkt ook wel, want nummer 844 in de Kink Album Top 1000 is voor dat album. Primal Scream met het album Give Out But Don't Give Up. Jailbird hoor je daarvan zo.

Primal Scream en Jailbird hier op Kink tijdens de Kink Album Top 1000. Deze track staat op Give Out, But Don't Give Up. En die staat dan weer op 844. 843 is Pocket Revolution van Deus. Dat was het eerste Deus-album sinds 6 jaar op het moment dat dat uitkwam. En dat was nogal een bevalling voor voornamelijk frontman Tom Barman. Die had er nogal wat druk achter staan. Niet alleen maar omdat het 6 jaar duurde, maar ook omdat hij met de band al een aantal nummers live had gespeeld. En zodra er iets live out there is, dan wil je natuurlijk ook dat de plaat uiteindelijk die verwachtingen waarmaakt. Uiteindelijk is het de moeite waard geworden. Ik weet nog wel dat Pocket Revolution echt de talk of the town was toen het uitkwam. En nu nog steeds, want zoals gezegd op nummer 843. Deus, Pocket Revolution, daarvan zometeen 7 days, 7 weeks na Nothing Really Ends.

843 in de Kink, album Top 1000. Deus met Pocket Revolution, daarvan hoorde je onder andere 7 Days en 7 Weeks. U2 die brengt een flink aandeel in de Kink album Top 1000... met maar liefst 11 platen, 11 albums, die komen er voorbij. Of althans, er zijn er al een aantal van voorbij gekomen... want we zitten inmiddels op nummer 842. Dit is de derde U2-plaat die voorkomt in de Kink album Top 1000. Zooropa. Daarvan hoor je nu Stay, Far Away, So Close. Dit is U2 in de Kink album Top 1000 op nummer 842.

0: Away So Close. Wordt een tweede naam voor deze track van Zooropa, die te vinden is op nummer 842. Daarvan zometeen na het ANP-nieuws van 7 uur nog een track van Zooropa, dus van U2. En ook nummer 841. Dat is het album Stars of CCTV van Hardfire.
1: Kink. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel.

0: Maar 2,79. Lidl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Potverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. In het centrum van New York dreigt een woontoren in te storten die verbouwd wordt. Bouwvakkers sloegen alarm toen ze bakstenen naar beneden zagen komen. Er is niemand gewond en de omgeving is ontruimd. Het gaat om het oude hoofdkantoor van medicijnfabrikant Pfizer, waar appartementen worden gebouwd. Intertoys haalt speelgoedapen met asbesthoudend zand erin uit de schappen. De apen zijn van het merk Orp. Het AD ontdekte al een maand geleden dat er asbest in zat en wees Intertoys erop, maar er komt nu pas actie. Intertoys geeft toe dat de terugroepactie niet goed is gegaan. Om te zorgen dat meer mensen een kamer verhuren in hun huis, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. In de praktijk worden huurders daarom vaak na 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. Er komt extra geld voor mbo-scholen in regio's waar de aantallen studenten maar blijven dalen, zoals in Zeeland en Limburg. Het moet ervoor zorgen dat de scholen kunnen blijven bestaan. Het extra geld komt van mbo's waar juist veel studenten zijn, zoals in de Randstad. Die gaan er dus iets op achteruit. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag. Het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Jim Voorwald.
14: Zometeen Heartfire, maar eerst U2 van het album Europa. Hoor je Nan.
12: Kink.
15: Nummer 842.

0: Certify en het album Stars of CCTV.
1: Kink album tot 1000.
0: Staat op nummer 841 in de Kink album tot 1000. Daarvan hoorde je Heart to Beat en Cash Machine. Hallo, welkom bij de lijst met de allerbeste albums ooit gemaakt. Bepaald door veel gitaar, dan wel alternative rock liefhebbers. Ja, dat zijn jij. Dat ben jij en de medekinkers uiteraard. De hele lijst checken via kink.nl en de Kink-app. Nu de beurt aan een band, een Australische band, genaamd The Temper Trap. Ken je misschien wel, deze band heeft slechts 4 albums gemaakt. Ze bestaan al sinds 2005, dus ik denk dat ze best wel voorzichtig zijn geweest met het releasen van muziek. Want weinig output hoeft natuurlijk niet per se slecht te betekenen. Sterker nog, je zou het tegenovergestelde kunnen zeggen. Een van die albums is nog niet uit trouwens, want die komt aanstaande vrijdag. Sungazer gaat die heten. Nieuwe muziek van The Temper Trap. Dus die kon ook helemaal niet staan in de Kink album top 1000. Maar als je één van de albums, de andere 3 albums van The Temper Trap, dan in je platenkast moet hebben, dan is het wel Conditions, het debuutalbum. En 2 goede redenen waarom je die moet hebben, die hoor je nu. Fader zometeen en dit is Sweet Disposition 840. The Temper Trap met het album Conditions.

Nummer 840 in de Gink Album Top 1000. Daarvan hoorde je Fader. Nu de beurt aan de Police. Ghost in the Machine staat op nummer 839. Daarvan hoor je zometeen Every Little Thing She Does Is Magic. Na Spirits in the Material World. Dit

0: Every Little Thing She Does Is Magic, afkomstig van het album Ghost in the Machine van The Police, staat op nummer 839 in de Kink Album Top 1000. Met over een paar minuten had iemand gevraagd om een klakson.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
22: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Kink Album Top 1000.
1: Met nu de Claxons, Myths of the Near Future. Daarop staat onder andere Golden Scans. Die hoor je nu. Kink.
2: Nummer 838.

0: Gravity's Rainbow hoorde je van The Klaxons. Afkomstig van het album Myths of the Near Future. Staat al nummer 838.
1: Kicking album top 1000.
0: Sommige albums die kunnen je laten dansen. De andere kan je lekker huilen. Soms zit een album ertussenin en is het gewoon een beleving. Ik denk dat die omschrijving wel heel goed past bij nummer 837 in de Kink album top 1000. Het gaat om het debuutalbum van The Airborne Toxic Event. Het album heeft ook de titel The Airborne Toxic Event. Zometeen het hele dansbare Gasoline. Maar eerst iets waar je gewoon eventjes een momentje voor moet pakken. En dan met name die eerste minuut. Dat is zo ontzettend vet. Eigenlijk is het hele nummer echt helemaal te gek. Maar vooral die eerste minuut van genieten. Sometime Around Midnight. The Airborne Toxic Event. Op nummer 837 in de Kink album top 1000.

0: Airborne Toxic Event. Het album The Airborne Toxic Event staat in de Kink album top 1000 tot nummer 837. Je hoorde daarvan dus onder andere Gasoline. Ik heb meteen de volgende plaat op de platenspeler gelegd, namelijk Going Deaf for Living. Dat is het album van Fisher Z. Daarvan hoor je zometeen So Long, maar eerst is dit Limbo.
1: Nummer 836.

lang van Fisher Z van het album Going Deaf for Living in de Kink album Top 1000. Oké, listen up. Nummer 835 is aan de beurt. Dat is voor The Gossip, Standing in the Way of Control. Met nu, zoals ik al zei, listen up.

0: van de Kink album Top 1000. Niet alleen maar hoor je de tracks die je kent, ook soms gewoon zo'n track waarvan je denkt, oh ja, potverdorie, dat stond ook, dat was ook te gek op die plaat.
1: Kink album Top 1000.
0: In dit geval gaat het over Listen Up van The Gossip. Staat op Standing in the Way of Control op nummer 835 in de Kink album Top 1000. Dan kan je misschien denken, ja, maar Jim, die titeltrack kan eigenlijk niet ontbreken, Standing in the Way of Control. En ik ben het daar helemaal met je over eens. Daarom hoor je hem zometeen.
2: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door LeuksteTickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op LeuksteTickets.nl.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. Een toren van 37 verdiepingen in New York die wordt verbouwd dreigt in te storten. Bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd en de omgeving is afgesloten. Het is in de buurt van Grand Central Station. Volgens de New York Times is bij de verbouwing verkeerd gegraven. Rusland heeft zijn grootste olieraffinaderij stilgelegd na een Oekraïense droneaanval. Er is al een brandstoftekort in Rusland en het wordt nu waarschijnlijk alleen maar groter. De olieraffinaderij ligt vlakbij Kazachstan. Zo diep in Rusland komen Oekraïense aanvallen bijna nooit. Onderzoekers kunnen de enige wolf in ons land met een zendertje niet meer volgen. De wolf op de Hoge Veluwe levert al een tijdje geen gegevens meer, meldt RTV Utrecht. Het kan zijn dat de halsband met het zendertje is losgeraakt en ergens in de bossen ligt, of dat het kapot is. De Britse prins Harry heeft iets gezegd over zijn verloren proces tegen de uitgever van roddelblad The Daily Mail. De rechter vindt niet bewezen dat hij en andere Britten zijn afgeluisterd en bespioneerd. Harry zegt, we kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid, maar die kregen we niet. Het weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Jim Vorwald.
0: Zometeen de streets, maar eerst de gossip. Dit is Standing in the Way of Control.
2: Kink. Nummer 835.

0: Fucking hell.
1: Ontelbaar veel krassen, maar nog steeds klasse.
2: Dit is de Kink Album Top 1000.

0: The Streets, Dry Your Eyes, afkomstig van het album A Grand Don't Come For Free. Het is een nummer wat in eerste instantie door Chris Martin van Coldplay was ingezongen.
1: King Album Top 1000.
0: Maar over die versie waren Chris Martin zelf en ook de platenmaatschappij van The Streets waren daar niet zo erg tevreden over. En dus werd die versie nooit uitgebracht. Of althans, niet op het album A Grand Don't Come For Free. Uiteindelijk alsnog een hele grote hit geweest voor The Streets. En ook in de Kink Album Top 1000 dus, te vinden op nummer 834. Dat album van The Streets dus. 833 is een van de drie albums van Simple Minds die in deze lijst staat. Once Upon a Time, daar gaat het over. Een van de tracks erop is zo ontzettend goed dat we bij Kink hebben besloten om dat een slogan te maken voor een van de themakanalen. Heeft iets te maken met muziek uit de jaren 80. Alive and Kicking hoor je zometeen na Sanctify Yourself. Het album Once Upon a Time staat op nummer 833 in de Kink

Het album Once Upon a Time van Simple Minds staat op nummer 833 in de Kink Album Top 1000. Daarvan hoorde je onder andere Alive and Kicking. Oké, hebben we tijd voor even wat ongegeneerde, lekkere pleurisherrie in de vorm van The Hives? Als je antwoord ja is, nou, dan ben je bij deze aan het goede adres. Nummer 832 is voor The Death of Randy Fitzsimmons. Dit is Rigor Mortis Radio.

0: Bang.
1: En dit blijft de hele avond in je kop hangen. En daar is helemaal niks mis mee. A Rigor Mortis Radio van The Hives. In de Kink Album Top 1000 staat op The Death of Randy Fitzsimmons. Dat album dus. Waarvan je zo meteen nog een track hoort.
2: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
7: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl. King.

0: Kink, album top 1000.
1: Met nu de highs van het album The Death of Randy Fitzsimmons. Bogus, Upper Randy.
2: Kink. Nummer 832.

Whitey Ford sings the blues op nummer 831 in de Kink album top 1000. You're the Everlast met Ends die op dat album staat. Nummer 830. Dat is het album Fractured Life van Air Traffic. Shooting Star daarvan hoor je zometeen. Maar eerst Never Even Told Me Her Name. Dit is de lijst met de

Zo vliegen we door de lijst met de beste albums ooit gemaakt. Door de Air Traffic Shooting Star staat op nummer 830. En het album in kwestie is Fractured Life. Beck staat met maar liefst 3 albums in de Kink album Top 1000. Dit is de eerste van de 3 op nummer 829, Midnight Vultures. Met zometeen, hij mag open, de Beer Can. Eerst Loser, de Kink album Top 1000.

0: Back op Kink met Beercan.
1: Kink.
2: Op een top 1000.
0: Van Midnight Vulture staat op nummer 829. In de Kink Album Top 1000 op het album Mellow Gold. Zeg, het is 9 uur geweest. Dat betekent dat de Kink Album Top 1000 voor nu even op pauze gezet wordt. En dat je morgen vanaf 7 uur weer kan genieten van de beste albums aller tijden. Met Michiel Veenstra. Dan is aan de beurt The Cranberries to the Faithful Departed. Maar dat komt morgen allemaal zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Meer fijne alternatieve wrak, maar dan niet per se in de volgorde van de Kink Album Top 1000. Het zometeen onder andere Fontaine's DC en Within Temptation. Ik wens je een prachtige avond. Toedeloe.
1: Kink.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben René Postma. In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkel band. De projectontwikkelaars achter de wankele wolkenkrabber in New York hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden, meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel, zegt burgemeester Mamdani. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 volwassenen in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Argentinië is op het WK voetbal door het oog van de naald gekropen. Tegenstander Egypte kwam in de achtste finale met 2-0 voor en leek op weg naar een enorme stunt. Maar in de slotfase scoorde Argentinië 3 keer, eindstand 3-2. En dus mag Lionel Messi nog steeds hopen op een nieuwe wereldtitel. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt dan rond 25 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: pand.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
6: Heijn. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.

0: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. De extreemrechtse Marine Le Pen doet mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Ze zei dat in een interview na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen. En als ze in cassatie gaat, hoeft ze voorlopig ook geen enkelband om. De bestuurder van een pont bij Bunschoten heeft een drukke avond achter de rug. Door een lange file op de A27 gingen veel mensen binnendoor en kwamen bij zijn pont over de Eem terecht. Het dorp stond vol auto's, terwijl er maar 2 op de pont passen, maar iedereen bleef vriendelijk, zegt hij bij RTV Utrecht. De publieke omroep in Hongarije zendt een tijdje geen nieuws uit. De nieuwe premier is de staatsmedia aan het reorganiseren, die volgens hem alleen uitzonden wat de vorige premier Orbán ze opdroeg. In plaats van nieuws zond de publieke omroep nu een berichtje uit wat zei: sorry dat we jarenlang hebben gelogen. De eigenaar van een omgewaaide monumentale molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen, meldt Omroep Brabant. De verzekering dekt de schade, waarschijnlijk ruim 1 miljoen. De hele kap en de wieken werden eraf gerukt bij het noodweer eind vorige maand. De restauratie is al begonnen. De eigenaar hoopt dat die over 2 jaar klaar is. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt rond 25 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand handzeep 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Kink.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: En maatschappij, dat ben jij.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
3: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een flat in Eindhoven is ontruimd omdat er mogelijk explosieven zijn gevonden. Er zou een enorme stapel illegaal vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw liggen. Kort daarvoor zijn 2 mensen aangehouden die er waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarma-zaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij 3 verdachten op de vlucht. Ze werden een kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
11: Oh yeah.
10: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
15: Kink.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. In het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt de primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noordse combinatie verdwijnt van de Spelen na ruim 100 jaar. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: turn to dust all that I adore.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Kink.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de Straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Kink.